0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Wat?
1: Schrikkelijk.
2: Ja, het is nog ook een goede kan.
0: Ja. Ze zou het erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.